Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel. Yeah!

0: too.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier Bart De Wever vandaag gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening.
6: Door omstandigheden, geopolitiek, economie, oorlog, de rente die stijgt, zitten we tot onze oogballen in de problemen. En we moeten die oplossen. Want als die rentesneeuwbouw rolt, wordt het alleen maar erger. En dan ga je nog veel zwaarder moeten ingrijpen voor minder resultaten hebben. Dus er is geen keuze, het moet lukken. Maar ja, een akkoord met die vijf partijen, na alles wat we al gedaan hebben, kan niet liegen. Het zal niet evident zijn.
5: In september zullen de onderhandelingen verder gaan. Een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Var. Daar werd al voor gewaarschuwd met code rood voor brandgevaar. Sinds vanmiddag is er al 1700 hectare in de as gelegd. En de brand breidt nog verder uit. 400 mensen moesten geëvacueerd worden. 6 mensen raakten licht gewond nadat ze te veel rook hadden ingeademd. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïense media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen wolken met lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
7: Here we go.
8: Right now.
7: Ready?
8: Turn it up.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: My favorite summer station.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen, voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw twee olietankers geraakt door raketten. In de Provence, in het zuidoosten van Frankrijk, is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden ook te veel rook in. En in Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten en de sfeer zat goed.
5: Hier is een geweldige sfeer, echt ambiance, ja. En heel goede artiesten, hè. De Natalia, Maxim, echt geweldig, Billie King.
6: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek, samen vuurwerk met drone, dat is gewoon het beste wat België kan.
4: En nu is het weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. En vanaf vrijdag zonniger en warmer.
7: Here we go.
8: Right now.
7: Ready?
8: Turn it up.

0: juiste keuze.
1: Don't say goodnight.
0: Nee, don't say goodnight. Woensdag 22 juli, dit is RGR Dance, 10 over 6. Zometeen een mashup van Technotronic. Eerst Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
2: Okay.

0: Kiemer.
1: Yo, yo. Behalve vaste vakantie hebben, laat ze dan maar liggen. Het is 6:30. Dit is RGR Dance, woensdagochtend 22 juli met de RGR Nieuwsflash.
2: In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen. Voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw 2 olietankers geraakt door raketten. In de Provence, in het zuidoosten van Frankrijk, is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden ook te veel rook in. En in Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten en de sfeer zat goed.
3: Hier is een geweldige sfeer, echt ambiant, ja. En heel goede artiesten, hè. De Natalia, Maxim, echt geweldig, Billie King.
4: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek, samen vuurwerk met drone, dat is gewoon het beste wat België kan.
2: En nu is het weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. En vanaf vrijdag zonniger en warmer.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Vanaf juni volgend jaar mag je overal zwemmen in Vlaanderen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Broens beslist. Nu is het verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Broens.
6: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
5: Nou, dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw 2 olietankers geraakt door raketten. In de Provence in het zuidoosten van Frankrijk is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden te veel rook in. In totaal worden meer dan 1000 brandweerlieden ingezet om de brand onder controle te krijgen. In Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten. En

0: De sfeer die zat goed.
1: Hier is een geweldige sfeer. Echt ambiance. Ja. En heel goede artiesten. Hè? De Natalia, Maxim. Echt geweldig, Willy King.
2: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek. Samen vuurwerk met drone. Dat is gewoon het beste wat België kan.
0: En nu is het dus weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
3: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen. Heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
0: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden nog genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer. Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Eminem, Stubru of Top? It's time to move. Dat is niet een slagzin, hè? Top, it's time to move. Vrij begrijpend dat je ons niet verder kan ontvangen, maar via de app wel en ook in de auto, via internet, geen probleem. Altijd en overal, wij zijn er Gerdijns.

0: voor zomerpek hebben. Het is 7:30. RGR Nieuwsflash.
1: Vanaf juni volgend jaar mag je overal zwemmen in Vlaanderen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Broens beslist. Nu is het verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Broens.
2: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
1: Nou, dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen, voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw 2 olietankers geraakt door raketten. In de Provence in het zuidoosten van Frankrijk is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden te veel rook in. In totaal worden meer dan 1000 brandweerlieden ingezet om de brand onder controle te krijgen. In Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten. En de sfeer die zat goed.
3: Hier is een geweldige sfeer. Echt ambiance. Ja. En heel goede artiesten. Hè? De Natalia, Maxim. Echt geweldig. Wille King.
4: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek. Samen vuurwerk met drone. Dat is gewoon het beste wat België kan.
1: En nu is het dus weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
5: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen. Heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
1: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden nog genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver U35 3,5 ton?
1: Is dat een kenner?
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Vanaf juni volgend jaar mag je overal in Vlaanderen zwemmen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Roens beslist. Nu is het net verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Roens.
6: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Hè. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. Hè. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
5: Hou dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijd. In totaal gaat het om iets meer dan 6600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week, zegt de Witte.
7: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen, maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen. Soms 7, 8 kinderen per begeleider, dat is heel zwaar. En dus ze geven aan, dat lukt mij niet, ik kan dat niet. Soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijd. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
5: En amper 2% van de kindbegeleiders is een man. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. Vannacht viel het Amerikaanse leger al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
8: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
5: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijf.

0: 9. RGR Nieuwsflash.
1: Vanaf juni volgend jaar mag je overal in Vlaanderen zwemmen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Roens beslist. Nu is het net verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Roens.
2: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
1: Hou dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijd. In totaal gaat het om iets meer dan 6600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week, zegt de Witte.
3: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen, maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen. Soms 7, 8 kinderen per begeleider, dat is heel zwaar. En dus zij geven aan, dat lukt mij niet, ik kan dat niet. Soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijds. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
1: En amper 2% van de kindbegeleiders is een man. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. Vannacht viel het Amerikaanse leger al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
4: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
1: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.

Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Dist.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back.
5: Back.
4: Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
6: Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren er iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Krevits komt daarom met een actieplan.
7: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld zorg dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
6: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap opgroeien. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijds. In totaal gaat het om iets meer dan 6600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week, zegt de Witte.
8: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen. Maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen, soms 7, 8 kinderen per begeleider, dat is heel zwaar. En dus zij geven aan, dat lukt mij niet, ik kan dat niet, soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijds, niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
6: Amper 2% van de kindbegeleiders is een man. In het zuiden van Rusland zijn 8 gewonden gevallen bij een Oekraïense droneaanval op een bedrijf. Dat meldt de gouverneur van de regio. Afgelopen weekend werd het bedrijf ook al aangevallen. Toen kwamen 8 mensen om het leven. De gebouwen zijn ook bijna volledig verwoest. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. Vannacht viel het Amerikaanse leger al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
9: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

Als je gepakt wordt met drugs, moet je altijd zeggen, het is voor mezelf. Ja. 41-jarige man uit Duffel zei dat tegen de rechter in Mechelen. Hij stond terecht voor het verhandelen van drugs. De man werd betrapt tijdens een controleactie op het openbaar vervoer. Hij is veroordeeld. Hij had ergens een huis, een verblijfplaats in Lier was dat. Huiszoeking uitgevoerd. Politie vond, wat is dat hier? Twee nunchakus en ook nog een tablet. Enfin, ze hebben heel wat gevonden codewoorden en toestanden. De man zei, ja, maar ik ben een brave mens. Ik heb alles, ik ben hervallen, dat is waar, het is voor mezelf. Maar ja, goed, dat is gewoon aan de deal. Het pakket eist een celstraf van 30 maanden effectief. En een boete die kan oplopen tot 20.000 euro. Uiteindelijk werd het een straf van 2 jaar en een boete van 8 euro met uitstel. Dus de man moet niks betalen.

Een evenement, feestje, verjaardag, communie, één adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.

0: Je vindt je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel

echte, dit is RGR Dance, the original vanuit de hoofdstad van Vlaams-Brabant, 106.7 FM. Met nog twee kleinere zenders daarnaast en als dat niet lukt via DAB+ en anders via de app. De naam is RGR Dance.

Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be Halensebaan 61 in Diest.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren het iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Krevits komt daarom met een actieplan.
6: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld zorg dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
5: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap opgroeien. Vorig jaar kregen 41 huurders van een sociale woning een boete omdat ze geen Nederlands spreken. In totaal goed voor iets meer dan 9000 euro aan boetes. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor N-VA Gijs de Grande heeft opgevraagd. Het is opvallend, want in totaal zijn er meer dan 150.000 sociale huurders in Vlaanderen. Je hoort de Grande.
7: Het probleem is dat we er vandaag geen duidelijk zicht op hebben op hoeveel huurders effectief worden gecontroleerd. We leggen vanuit Vlaanderen een taalverplichting op, maar tegelijkertijd kunnen we niet aantonen hoeveel mensen vandaag niet aan die verplichting voldoen of hoeveel er werden gecontroleerd. En dat is toch een fundamenteel probleem voor de opvolging en de geloofwaardigheid van ons beleid.
5: Vanaf 2028 krijgt Vlaanderen wel een centraal huurdersregister om zo'n soort zaken beter te kunnen opvolgen. In Oostenrijk is in het geboortehuis van Adolf Hitler een nieuw politiekantoor geopend. En dat is bewust gedaan. De woning was jarenlang een toeristische trekpleister en verzamelplaats voor neonazi's. Door er nu een politiekantoor van te maken, hopen ze dat te minderen. De renovatie kostte zo'n 20 miljoen euro. Het is bewolkt, lokaal kan een bui vallen. Deze namiddag droog en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden. Vanaf vrijdag warmer en opklaringen bij 25 graden.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go, right now.
10: Ready?
9: Turn it up.
11: Young money, young money. Young money.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
2: Proficiat RGR met 35 jaar.
3: Music is my medicine.
4: En dit is onze nieuwe single Medicine.

half elf geweest. Let the beat continue. Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Nick in Vegas. Freemasons met Love on My Mind. Dat en nog veel meer de komende 20 minuten. Blijft u hangen.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een minigraver U35 3,5 ton?
1: Je bent een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar €15. Maar ook als u enkel iets wil drinken, kan u bij Hamburg terecht.
5: Ben je terecht?
4: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amersfoort, Aarschot.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Er komen strengere regels voor uitbaters van Airbnbs. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend. En ze worden al maar vaker gebruikt voor criminele activiteiten, zoals illegaal sekswerk of drugshandel. Voortaan moet je ook een echte contactnaam doorgeven, want nu kon je evengoed verhuren als Kermit de Kikker of zo. Bevoegd minister Melissa de Prater.
5: We hebben de voorbije jaren gezien dat heel veel uitbaters van Airbnb hun vakantiewoning niet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk ook een reden. Als je daar criminele activiteiten wil laten plaatsnemen, ja, dan bel je natuurlijk niet naar Toerisme Vlaanderen. En vanaf nu wordt dat wel degelijk verplicht. Je kan een woning niet meer op een platform zoals Airbnb plaatsen als die niet aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen.
4: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Diesel tanken wordt vanaf morgen fors duurder. Je betaalt maximaal 8,5 cent extra tot 2,23 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Bij grote leveringen kost een liter je dan 1,29 euro. Dat is een stijging van 2 cent. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings opnieuw goud gepakt. Hij was de beste in de afvallingskoers over 10 kilometer. Het is voor Swings zijn tweede gouden medaille dit EK. Eerder werd hij ook al Europees kampioen op de 5000 meter. Onze landgenote Fran van Houten pakte dan weer brons op de 500 meter. Het is bewolkt, lokaal kan een bui vallen. Deze namiddag droog en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden. Vanaf vrijdag warmer en opklaringen bij 25 graden.
6: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

Het kan nog steeds. Af en toe is zo'n bangelijke bunker er tussen gooien. Het is er wel eentje van de huidige generatie. Het is nieuw. Het is Craig Connolly en Lamaya. 10 over 11, daar gaat hij weer. Martin Garrix, Jam & Spoon, Right in the Night. En nu deze Nicolai, are you ready?

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

Als je regelmatig op social media zit te surfen en je bent ons nog niet tegengekomen, wel, zoek ons even op RGR Dance en voeg ons toe. Geef ons een likeje, een duimpje omhoog of omlaag. Dag, wat maakt het allemaal uit? Het is het gedachte dat telt natuurlijk. Ook op Instagram zijn we terug te vinden en te

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back.
5: Back.
4: Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
6: Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen als reactie op de verhoging van de vliegtaks van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Concreet haalt Ryanair 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en worden er zo'n 2 miljoen minder zitjes aangeboden. Ryanair had al langer kritiek op de verhoging van die vliegtaks. Er komen strengere regels voor uitbaters van Airbnb's. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend. En ze worden al maar vaker gebruikt voor criminele activiteiten, zoals illegaal sekswerk of drugshandel. Voortaan moet je ook een echte contactnaam doorgeven, want nu verhuurde zelfs Kermit de Kikker een kamer. Bevoegd minister Melissa de Pratere.
7: We hebben de voorbije jaren gezien dat heel veel uitbaters van Airbnb hun vakantiewoning niet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk ook een reden. Als je daar criminele activiteiten wil laten plaatsnemen, ja, dan bel je natuurlijk niet naar Toerisme Vlaanderen. En vanaf nu wordt dat wel degelijk verplicht. Je kan een woning niet meer op een platform zoals Airbnb plaatsen als die niet aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen.
6: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Diesel tanken wordt vanaf morgen fors duurder. Je betaalt maximaal 8,5 cent extra tot 2,23 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Bij grote leveringen kost een liter je dan 1,29 euro. Dat is een stijging van 2 cent. Bij de natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk zijn al zeker 10 huizen volledig verwoest. Een 40-tal anderen liepen heel wat schade op. Dat laten de autoriteiten weten. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een elektrisch hek. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. In totaal is zo'n 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen werden geëvacueerd. Straks beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Wielerjournalist Maxime Goethals.
8: Ruim 2000 hoogtemeters, maar het is wel een etappe die de sterke sprinters moeten kunnen overleven. En dus verwachten misschien ook wel een strijd om de groene trui. Want Jasper Philipsen wil die absoluut nog veroveren. Maar Mats Pedersen heeft die nog en die wil die absoluut houden tot in Parijs. Dus spektakel verzekerd in die 17e etappe.
6: Om 2:30 wordt het startschot gegeven. De aankomst wordt verwacht rond 6:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
9: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

Moussa en Magnetic. Daarmee werd het, even kijken, bijna 10 over 12. Nieuwe lading Dance Hits wordt geladen. We hebben Khalees, Sabrina Carpenter, een bangelijke retro classic van de Southside Spinners. En nu deze Tori en

0: evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en fijne.

Southside Spinners Love Struck. RGR Dance, tegenwoordig ook terug te vinden op DAB+. Wat zegt u? DAB+, ja, DAB+, meeste nieuwe wagens, die zijn daarmee uitgerust. Met DAB+, kanaal 10B, RGR Dance.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een minigraver U35 3,5 ton?
1: Je bent een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar €15. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
5: Ben je terecht?
4: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amersfoort, Aarschot.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen. Als reactie op de verhoging van de vliegtaks van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Journalist Rob van Herk.
6: Al maanden dreigt Ryanair ermee om activiteiten te verminderen in België als er een vliegtaks zou komen. Ze halen nu komende winter 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en zeggen dat ze 2 miljoen zitjes minder zullen bedienen de komende winter in Zaventem en in Charleroi.
5: De regering verhoogde die tax nogthans maar met 2 in plaats van 5 euro, zoals gepland. Op het eerste weekend van het festival Tomorrowland zijn 192 mensen betrapt met drugs. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het parket. Ze moesten meteen het festivalterrein verlaten en de drugs werden in beslag genomen. Je hoort Cato Belmans van het parket.
7: De gebruikers krijgen een middellijke schikking aangeboden. En in totaal gaat het om een bedrag van 48.150 euro. Maar er zijn ook 13 mensen betrapt op het dealen van drugs. Die worden dan gerechtelijk gearresteerd en die krijgen daar ter plaatse een rechtstreekse dag voor de Tomorrowland-themazitting in november.
5: In totaal werden 38 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal en slagen en verbondingen. In Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen 2 trams. Een van de 2 stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een 2e tram. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Een van de gewonden is er erg aan toe. De Erasmusbrug is volledig afgesloten. Het tramverkeer ligt ook stil. Bij de natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk zijn al zeker 10 huizen volledig verwoest. Een 40-tal anderen liepen heel wat schade op. Dat laten de autoriteiten weten. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een elektrisch hek. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. In totaal is zo'n 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen werden geëvacueerd. En over een half uur beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Onze landgenoot Jasper Philipsen staat 2e in het puntenklassement op 31 punten van de Deen Mats Petersen. Hij wil vandaag winnen.
8: De start is zeker niet in het voordeel van mezelf. Natuurlijk wil ik graag meezitten, maar tussen willen en kunnen is er ook altijd een groot verschil. Dus ja, we gaan gewoon zien hoe dat de benen zijn. Dat is natuurlijk het eerste doel. Proberen we die overwinning te gaan. Als dat niet lukt, ja, dan is groen ook sowieso over.
5: De aankomst wordt verwacht rond 5:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken. Hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
9: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be

terug te vinden op de website rgrfm.be. Volgen via de social media, Facebook en Instagram. En misschien wel het allerbelangrijkste, laten knallen, laten bonken. Altijd en overal. 3, 2, 1.

0: Marketing. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be. Het Scarlet Fantasy Hotel in Diest is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013-55-67-91. www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi, nu luchtvaartmaatschappij Ryanair zijn activiteiten in ons land fors vermindert. Ryanair schrapt zo'n 2 miljoen zitjes in ons land en haalt 5 vliegtuigen weg uit Charleroi, met onvrede met de vliegtax. Journalist Rob van Herk.
5: Wat er meespeelt is dat het op dit moment eigenlijk niet zo goed gaat met Ryanair. Het afgelopen kwartaal hebben ze hun winst met meer dan een derde zien afnemen, voornamelijk door de stijgende brandstofprijzen. 40% van hun totale kost, dat zijn die brandstofprijzen. Dus als die oplopen, dan voelt Ryanair dat heel hard.
4: In totaal betaal je vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Op het eerste weekend van het festival Tomorrowland zijn 192 mensen betrapt met drugs. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het parket. Ze moesten meteen het festivalterrein verlaten en de drugs werden in beslag genomen. U hoort Cato Belmans van het parket.
6: De gebruikers krijgen een middellijke schikking aangeboden en in totaal gaat het om een bedrag van 48.150 euro. Maar er zijn ook 13 mensen betrapt op het dealen van drugs. Die worden dan gerechtelijk gearresteerd en die krijgen daar ter plaatse een rechtstreekse dagvaarding voor de Tomorrowland-themazitting in november.
4: In totaal werden 38 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal en slagen en verwondingen. In Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen twee trams. Een van de twee stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een tweede tram. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Een van de gewonden is er erg aan toe. De Erasmusbrug is volledig afgesloten. Het tramverkeer ligt ook stil. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70. Brasserie Viertap te Rillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kagevinnen en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be Halensebaan 61 in Dist.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi. De luchtvaartmaatschappij Ryanair zo'n 2 miljoen zitjes schrapt in ons land. En ook 5 vliegtuigen weghaalt uit Charleroi. Dat doen ze uit onvrede met de vliegtax. Journalist Rob van Herk.
6: Wat er meespeelt is dat het op dit moment eigenlijk niet zo goed gaat met Ryanair. Het afgelopen kwartaal hebben ze hun winst met meer dan een derde zien afnemen. Voornamelijk door de stijgende brandstofprijzen. 40% van hun totale kost, dat zijn die brandstofprijzen. Dus als die oplopen, dan voelt Ryanair dat heel hard.
5: In totaal betaal je vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten. Een kopie van de bekende merken, zeg maar. Met dezelfde stoffen en werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen te maken. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op met temperaturen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
8: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
7: Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
2: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3,5 ton?
1: Je bent een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. De best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wil drinken, kan u bij Hamburg terecht.
5: Ben gedacht.
4: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amersfoort, Aarschot.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rjrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld. Kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraert van de Gentse politie.
5: Dat is een combinatie van meldingen, wat wij zien in de commandopost, en wat ook mijn collega's zien op straat en dan ook ter plaatse gaan. Wij zien ook aan de cijfers dat er een stijging is van vechtpartijen. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel als de drank is in de man of in de vrouw, dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
4: In totaal telden de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten, een kopie van de bekende merken, zeg maar. Met dezelfde stoffen en ook dezelfde werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen te maken. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op, temperaturen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden.
6: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go. Right now.
8: Ready?
7: Turn it up.

Speciaal voor alle werkende mensen die nog even doorduwen in de zomer. Die nog even op hun tanden moeten bijten. Voordat ze met verlof kunnen gaan. Masters at work en work. Mannekes, een hele goede middag.

0: Begin van de jaren 2000 scoorde hij zijn allereerste hit. Dit was een Tiësto met Chills. Straks nog binnen dit en een half uur Dua Lipa met Illusion of RGR Dance, Bausa en een bangelijke retro van Nunca, Belgisch, en The House of Doom. En u heeft het misschien gezien afgelopen zondag, wanneer Spanje de wereldbeker in de lucht mocht steken, dat de Trump helemaal recht stond. Eerst ging hij niet uit de weg, maar Infantino heeft hem dan toch kunnen wegtrekken. Ja, dat zijn twee handen op mijn buik, hè. Die en Trump en Infantino, mannen die graag foefelen, die veel geld, denk ik, in hun zakken steken. Ja, je weet nog wel het voorval met de Rode Duivels. En de Trump wil nog deze week nieuwe importheffingen doorduwen voor tientallen landen, ondanks waarschuwingen van zijn adviseurs. Die raden het gewoon eigenlijk af. Ze vinden het slecht voor de Amerikaanse economie wat hij zou willen doen.
1: This is President Trump and I'm speaking to you from Air Force One.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

RGR Dance ook te volgen via DAB Plus in Vlaams-Brabant, in Brussel en ver daarbuiten. Another en 54 Ultra. En de zonnewagen van de Leuvense studenten van de KUL werd goedgekeurd voor een achtdaagse race in de VS. Gaat er allemaal goed komen, want ze werden met zo'n oplaadwagen die ze zelf hebben gebouwd in 2023 al wereldkampioen. Lilywood en The Prick.

Vandaag overdag 21 graden. Vannacht neemt de lage bewolking vanuit het noorden opnieuw toe. Donderdag eerst zware bewolking met af en toe toch een bui. Temperaturen van 19 graden aan de kust tot 22 graden in het binnenland.

0: mannen van de RGR Dance, de mannen met een missie. Wel, wij zorgen voor niet te veel blablabla, bla bla, geen zever. Nee, nee, straight to the point. Geen spelletjes, geen eindeloze lange interviews. Dat doen wij allemaal niet aan mee. Zo min mogelijk zever. Always straight to the head. Jawel, Alice DJ onderweg met Disco Lines en Dua Lipa met Illusion. En, niet vergeten, Ronde van Frankrijk. Gisteren een geweldige prestatie. Tweede overwinning in de Tour van 2026 voor Remco Evenepoel. Heeft de tegenstand gewoon weggeblazen in de tijdrit van 26 kilometer. En Eddy Plankaert heeft zo zijn idee en misschien heeft hij wel een punt wanneer er een massaspurt plaatsvindt in de Ronde van Frankrijk en ook in andere rittenwedstrijden. Het is levensgevaarlijk, hè.
1: Allee, als je nu in zo'n situatie zit, dan 76 per uur zitten en stress tot en met om die eindmeter te gaan halen en dat is een klein akkefietje tegenover getrainde mensen die weten wat dat is. Als je dat tegen een wielerster of om iemand die geen ervaring heeft, dan liggen ze op waar. Maar iemand die getraind is, ja, die getraind is in de wielersport, ja, kom, nee, dat was
2: het. Het is mooi dat ze op die beslissing terugkeren, maar anderzijds duidt het op een gebrek aan competentie om dit in eerste instantie uit te spreken.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35, 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: Zet hem maar keihard. Het is 21 graden vandaag. Goed dat de temperatuur een beetje zakt, maar hij gaat ook de komende dagen terug omhoog. Zwemmen in open water wordt vanaf volgende zomer overal toegelaten, wel op eigen risico, tenzij het expliciet wordt verboden waar je niet mag zwemmen. En de eerste wielklemmen zijn in Bree geplaatst bij hardleerse foutparkeerders. Ja, die gaan er serieus moeten voor betalen natuurlijk, om die wielklem weg te halen. Er komt een nieuwe campagne daar in Bree in september of oktober. En stel je voor, je gaat met de wagen met vakantie. Bijvoorbeeld langs de Du Route du Soleil. Of een andere route, maakt niet uit. En daar staan ineens foute vrienden. Vroeger zou je die kunnen tegenkomen wanneer het televisieprogramma werd opgenomen.
1: Je spreekt de mensen aan in de taal van het merk van uw auto.
2: Ah, hier, een beetje busy.
3: Godverdomme, dat is een Japanner.
4: Heffen.
2: Je begint maar al met goeiedag in Japan zijn, hè.
3: En alleen Japan, hè.
2: Ja, ja.
5: Wat had hij gehoord, hè? Wat zal je als dat hij wil laten?
3: Ja, ja. Dus zoiets in het Japans, wacht, wacht, wat je noemt.
5: Jo, ja, joh. Je wil dat.
2: Nam, nam, nam, zegt hij.
5: Wat? Ja, wat zal hij? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat?
3: Wat? Wat? Wat?
5: Wat? Wat? Wat? Wat?
3: Wat? Wat?
5: Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat?
3: Wat? Wat? Wat? Wat? Wat?
5: Wat? Wat? Wat?
3: Wat? Wat?
5: Guten Tag, tschüss. Gehen Sie trinken? Gehen Sie feiern? Frankfurt! Frankfurt! Frankfurt! Frankfurt! Jingt euer damals an der Eugen nach Frankfurt.
6: Peter.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen in je nieuwe auto. Dat vinden de ministers van Media in ons land. Zonder dat je moet streamen via je gsm bijvoorbeeld. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter legt uit.
6: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto. Radio is gratis, eenvoudig, beschikbaar in de wagen. En als je geen knop meer hebt of die radio niet meer zou hebben, ja, dan moet je al een internetabonnement gaan nemen en ga je dataverbruik hebben om nog naar je favoriete zender te moeten zoeken.
5: Ons land gaat daarvoor pleiten bij Europa dat zoiets kan verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar deze zender. Er zijn meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld, kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraert van de Gentse politie.
7: Via het camerashield dat we hebben tijdens de Gentse feesten, merken wij ook sneller tumult op en sturen wij de ploegen dan ter plaatse om de boel te kalmeren. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel als de drank is in de man of in de vrouw, dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
5: In totaal tellen de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de uitspraken van Daniel Ortega, dat is de president van Nicaragua. Die zei afgelopen weekend dat er geen verkiezingen meer zouden komen, uit angst voor de oppositie in zijn land. De VN spreekt van ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. Ortega is al bijna 20 jaar aan de macht in Nicaragua. En snoeker dan? Luca Bressel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel voor het toernooi in Shenzhen in China. Hij werd in de laatste voorronde naar huis gespeeld door een Chinees. De prijspot voor dat toernooi net geen miljoen euro. En Remco Evenepoel heeft bevestigd voor het natoercriterium van Aalst, volgende week maandag de 27e. Hij wordt daarmee de ster van die koers. Evenepoel zit op dit moment uiteraard nog in de Tour. De renners zijn daar bezig aan de 17e rit. Over een half uur komen ze ongeveer aan. Droog en bewolkt, met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
9: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
8: Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

hele goede middag na de top of the hour. Alex Warren en Two Unlimited, Ray en Anita uit Betere Tijden. Get ready for this. We zijn er helemaal klaar voor. Met de Philip, met Maroon 5 en BB Rexha.

0: Belgische dance van Let's Go en All Night Long. Altijd en overal, luister naar de RGR Dance, DAB Plus in Vlaams-Brabant en ver daarbuiten. Op een aantal FM-frequenties in de regio van Leuven en natuurlijk de livestream. Je kan de app gratis downloaden. Niet vergeten, Wereldbeker is nu gedaan. Ja, 5 weken voetbal gehad, sinds 11 juni tot en met 19 juli. De langste Wereldbeker ooit tot nu en ze willen hem nog uitbreiden. Maar volgende week vrijdag 31 juli de Supercup tussen de bekerwinnaar en de landskampioen van de vorige seizoen. Die wordt natuurlijk gespeeld tussen de kampioen Club Brugge en Union. Ik geloof al voor het derde jaar op rij dat het Club Brugge Union is in de Supercup. De week daarna begint de competitie. Maar er zijn mensen die een boek hebben gekocht van Panini. Bijna 1000 stickers. En maar plakken, en maar plakken. Hè. Het boek van de Wereldbeker.
1: Today I go to the gazettenwinkel to buy packs Panini stickers. Alright. So I tell the lady, yes, for me 5 packs Panini stickers, please. And she says, ah, for the kids. Oh, so because a 30-plus-year-old guy comes in your store asking for Panini stickers or Pokémon cards or whatsoever, you immediately think it's for the kids. Yeah.

0: Nederlands riviertop thriller. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar één de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kaggevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
3: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.

Sad Girls, een productie van David Guetta met natuurlijk de stem van Bibi Rexha. Het Franse parlement heeft een verbod op sociale media voor jongeren onder de 15 jaar definitief goedgekeurd. Het komt erdoor. Het gaat om een primeur in Europa. Frankrijk is daarmee het eerste land in de Europese Unie met een leeftijdsgrens op apps als TikTok

Dat is klaar en duidelijk, hè? My Life is a Disco, Melly Zoos en de Mixmasters. Vannacht neemt de lage bewolking vanuit het noorden toe. Morgen donderdag eerst zware bewolking met af en toe een bui. Maximaal tussen 19 en 22 graden.

0: Forever Young. It's time for the countdown van 29 jaar geleden.
1: Van de top 40.
0: 26 juli 97, de top 40 van de RGR op 4. Ricky Martin met het zomerse Maria. En 3, nog meer zomers. Bellini met Samba de Janeiro. Op 2, Sex on the Beach. Dat is op en top zomers. Teaspoon. En dit was in 97, eind juli, de nummer 1 van de Backstreet Boys. Zo lang geleden, hè? We worden oud.

0: heeft er toch alweer een dikke wereldhit mee te pakken. Deze Bruno Mars met I Might. Zet de radio maar een beetje harder. We zitten in het midden van de werkweek.
1: Waar er geen vertrouwen is, is er geen friendship.
0: Allee, dan.
1: Weet wie dat gezegd heeft? GCVD.
0: Ja, die heeft dat gezegd, ja.

0: ons mokken zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.
0: Soms vragen ze mij hoe als je het allemaal opnieuw kon doen. En dan zeg ik...
2: Er is maar één iemand die dat beslist of het dat

Het Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be Halensebaan 61 in Diest.

0: Allee. Wat heb je geleerd? Punt 1.
1: De studenten van de KU Leuven mogen opnieuw een zonnewagen maken en racen in de VS.
0: Punt 2.
1: Het Franse parlement heeft een verbod onder de 15 op TikTok en Instagram goedgekeurd.
0: Punt 3.
1: En de lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog tot de volgende zomer aanhouden. Het komt door de paspoortcontrole en door een nijpend tekort aan het personeel. Salut, tot morgen.
2: Kijk, belastingen heffen is sowieso een zeer slecht idee. Natuurlijk, in de eerste instantie gaat je, als je meer belastingen hebt, als de overheid meer geld in je schatkist krijgen. Maar er is een punt dat als je dan nog meer belastingen heft, en dat ligt ergens rond, ik denk de 25% of zo, 30 maximaal, ja, dan gaat je totale belastingsinkomsten naar beneden.
3: Wat? Peter van Wijk, het is nu echt genoeg geweest. Pak uw spullen maar en bol het af. Kom op, bye bye en tot volgende keer.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Eindelijk prijs voor Jasper Philipsen in de Tour. Hij was tijdens deze 17e etappe de snelste van een groep vluchters. En dat is ook een goede zaak voor de groene trui, want Philipsen nadert nu op 7 punten van de Deen Mats Pedersen. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede vandaag, de Nederlander Olaf Kooi derde. De Sloveen Tadej Pogačar blijft in het geel. De soap rond Bultrug Walvistimi blijft maar duren. Mogelijk leeft het dier toch nog, dat schrijft de Duitse krant Bild. Dat baseert zich op de DNA-stalen die niet overeen zouden komen. Een van de Bultrug die aanspoelde in Denemarken en een van Timmy toen die nog leefde. Experten zijn sceptisch, je hoort marinebioloog Jan Haalters.
6: De vraag is, waarom heeft men dat DNA-staal naar China gestuurd? Want er zijn genoeg labo's in Duitsland of Denemarken die twee stalen van DNA zeer gemakkelijk kunnen vergelijken. Vermoedelijk is Timmy zeer snel na de vrijlating doodgegaan. Men heeft dan die trekker gevonden tijdens de autopsie. Dus ik begrijp niet van waar die berichten nu komen.
5: Bild sluit niet uit dat er gesjoemeld is met de DNA-stalen. Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen in je nieuwe auto. Dat vinden de ministers van Media in ons land. Zonder dat je moet streamen, dus via je gsm bijvoorbeeld. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter legt uit.
7: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto. Radio is gratis, eenvoudig, beschikbaar in de wagen. En als je geen knop meer hebt of die radio niet meer zou hebben, ja, dan moet je al een internetabonnement gaan nemen en ga je dataverbruik hebben om nog naar je favoriete zender te moeten zoeken.
5: Ons land gaat daarvoor pleiten bij Europa dat zoiets kan verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar deze zender. Het Louvre heeft opnieuw de deur geopend van de zaal waar vorig jaar de kroonjuwelen gestolen werden. Alle vitrines met waardevolle collecties zijn weggehaald uit die Apollo-galerij. Die is volgens de directeur van het Louvre mooi genoeg om op zichzelf een ding te zijn. In oktober vorig jaar werden in totaal 8 Franse kroonjuwelen gestolen, goed voor 88 miljoen euro. De buit werd nooit teruggevonden. Meer geluk bij Tomorrowland, want daar is een van de 2 gestolen kunstwerken terecht. Tijdens het eerste festivalweekend werden er 2 schilderijen meegenomen uit het restaurant van het festival. 1 daarvan is nu dus blijkbaar terug. Hoe dat gebeurd is en door wie, dat is voorlopig nog onduidelijk. Droog en bewolkt, met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go.
10: Right now.
9: Ready?
10: Turn it up.

0: was Riviertop Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kaggevinnen en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
2: It's summer. Summer.
3: Summer.
4: It's

0: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wil drinken, kan u bij Hamburg terecht. Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demmer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg. Hamburgers. Amerstraat. Aarschot.
1: It's summertime, baby.
2: The Summer Station.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. Hij wordt nu verhoord door de politie, maar niet voor de brandstichting, zegt Cato Belmans van het parket.
5: We voeren dus een onderzoek naar belaging ten opzichte van het slachtoffer, de ex-vrouw van de man. De man heeft zich vandaag bij de politie aangeboden en het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
4: Dat gaat dan dus over de brandstichting van de B&B van zijn ex-vrouw aan de Costa Brava. De soap rond bultrugwalvis Timmy blijft maar duren, want mogelijk leeft het dier toch nog. Dat schrijft de Duitse krant Bild. Dat baseert zich op de DNA-stralen die niet overeen zouden komen. Eén van de bultrug die aanspoelde in Denemarken en één van Timmy toen die nog leefde. Experten zijn sceptisch. Je hoort marinebioloog Jan Haalters.
6: De vraag is, waarom heeft men dat DNA-staal naar China gestuurd? Want er zijn genoeg labo's in Duitsland of Denemarken die twee stalen van DNA zeer gemakkelijk kunnen vergelijken. Vermoedelijk is Timmy zeer snel na de vrijlating doodgegaan. Men heeft dan die plekken gevonden tijdens de autopsie. Dus ik begrijp niet van waar die berichten nu komen.
4: Bild sluit niet uit dat er gesjoemeld is met de DNA-stalen. Het Louvre heeft opnieuw de deuren geopend van de zaal waar vorig jaar de kroonjuwelen gestolen werden. Alle vitrines met waardevolle collecties zijn weggehaald uit die Apollo-galerij. Die is volgens de directeur van het Louvre mooi genoeg om op zichzelf een ding te zijn. In oktober vorig jaar werden in totaal 8 Franse kroonjuwelen gestolen, goed voor 88 miljoen. De buit werd nooit teruggevonden. En de eerste ritzegen voor Jasper Philipsen in deze Tour. Hij kwam als eerste over de finish voor de Zwitser Mauro Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen doet zo een goede zaak voor het groen. Hij komt nu op 7 punten van de Deen met Pedersen.
7: Heel veel deugd natuurlijk. Is er heel veel vooraf gegaan aan deze rit. Er zijn heel veel teleurstellingen geweest, frustraties. Ik zit hier met een ploeg die gewoon voor ritzegen gaat. Heel veel jongens die al super werk hebben geleverd, maar nooit beloond zagen. Dus dat doet aan enorm veel deugd om uiteindelijk toch een overwinning te halen.
4: En zo telt ons land 6 Belgische ritzegens op 17 etappes. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
2: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.

That's Eminem, Stubru, of Top, it's time to move. Dat is die een slagzin, hè? Top, it's time to move. Vrij begrijpend als je ons niet verder kan ontvangen, maar via de app wel. En ook in de auto, via internet, geen probleem. Altijd en overal, wij zijn er Gerdijns.

0: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
1: Ben je terecht?
0: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.
2: Het Scarlet Fantasy Hotel in Diest is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be Halensebaan 61 in Diest.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Een klap in het gezicht. Zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi. Dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met de vliegtaks. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. Hij wordt nu verhoord door de politie, maar niet voor de brandstichting, zegt Cato Belmans van het parket.
6: We voeren dus een onderzoek naar belaging ten opzichte van het slachtoffer, de ex-vrouw van de man. De man heeft zich vandaag bij de politie aangeboden en het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
5: Dat gaat dan dus over de brandstichting van de B&B van zijn ex-vrouw aan de Costa Brava. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams op elkaar gebotst. Daarbij vielen al zeker 2 zwaar gewonden. In totaal werden 7 mensen naar het ziekenhuis overgebracht. Een tram botste zonder te remmen tegen een stilstaande tram. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go, right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

0: Riviertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Naar Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kachevinnen en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Welcome to the summer.

rustiger dan het origineel. Het is wel Grooveyard in de Rizzardo remix van Mary Go Wild, Berger Dance. The summer makes you feel good. Mocht je daar aan twijfelen...

The Summer Makes You Feel Good. Dit is RGR Dance, het origineel. Op een woensdag waar we rond de 20 graden zullen uitkomen. Nou, dat is genoeg. Nou, voor mij toch, hè.

0: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
1: Bij het echt.
0: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amersfoort, Aarschot.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Een grote zoekactie naar een jongetje van 5 jaar. Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet. Intussen is er nog altijd geen spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen. Ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
6: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
5: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Een klap in het gezicht. Zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi. Dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met de vliegtaks. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. En Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump zijn voet binnen hebben in het Midden-Oosten. Hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt ook flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
8: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
7: Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

Als je gepakt wordt met drugs, moet je altijd zeggen, het is voor mezelf. Ja. 41-jarige man uit Duffel zei dat tegen de rechter in Mechelen. Hij stond terecht voor het verhandelen van drugs. De man werd betrapt tijdens controleactie op het openbaar vervoer. Hij is veroordeeld. Hij had ergens een huis, een verblijfplaats. In Lier was dat. Huiszoeking uitgevoerd. Politie vond, wat is dat hier? Twee nunchakus. En ook nog een tablet. Enfin, ze hebben heel wat gevonden codewoorden en toestanden. De man zei, ja, maar ik ben een brave mens. Ik heb alles, ik ben hervallen. Dat is waar, het is voor mezelf. Maar ja, goed, als gewoon aan de deal. Het pakket eist een celstraf van 30 maanden effectief. En een boete die kan oplopen tot 20.000 euro. Uiteindelijk werd het een straf van 2 jaar. En een boete van 8 euro met uitstel. Dus de man moet niks betalen.

Maarten, dit is RGR Dance, the original vanuit de hoofdstad van Vlaams-Brabant, 106.7 FM. Met nog twee kleinere zenders daarnaast. En als dat niet lukt, via DAB+ en anders via de app. De naam is RGR Dance.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
6: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
5: Voorlopig liggen alle pistes open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Nog geen akkoord bij de brandweer in Brussel. De brandweer staakte gisteren nog omdat ze te weinig mensen en middelen hebben. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar, maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en sneller. Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaaij van de Socialistische Vakbond.
7: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat daar begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen naar te werken en aan een tijdje zijn die terug weg.
5: Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en ook kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Letterlijk, want hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go, right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Proficiat RGR met 35 jaar.
2: Music is my medicine. En dit is onze nieuwe single Medicine.

half elf geweest. Let the beat continue. Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Nick in Vegas. Freemasons met Love on My Mind. Dat en nog veel meer de komende 20 minuten. Blijft u hangen hier.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
6: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
5: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het weer iets overkomen. Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en ook kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Letterlijk, want hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swing zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
7: Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
8: Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders.
7: Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Het kan nog steeds. Af en toe is zo'n waggelijke bonker ertussen gooien. Het is er wel eentje van de huidige generatie. Het is nieuw. Dus Craig Connolly en Lamaya. 10 over 11, daar gaat hij weer. Martin Garrix, Jam & Spoon, Right in the Night. En nu deze Nicolai, are you ready?

0: Europa's riviertop thriller. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar één de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kaggevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
6: De Summer GR is magic.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat daar begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen er te werken en na een tijdje zijn die terug weg.
4: Volgende maand zal het parlement in Nicaragua stemmen over de afschaffing van de verkiezingen. Dat was een voorstel van de president. Die vreest de oppositie in zijn land en wil daarom verkiezingen vermijden. De VN veroordeelde zijn voorstel al en noemt het ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
6: Here we go.
7: Right now.
6: Ready?
7: Turn it up.

Rosa en Magnetic. Daarmee werd het, even kijken, bijna 10 over 12. Nieuwe lading Dance Hits wordt geladen. We hebben Khalees, Sabrina Carpenter, een bangelijke retro classic van de Southside Spinners. En nu deze

0: droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

met de Southside Spinners Love Struck. RGR Dance, tegenwoordig ook terug te vinden op DAB+. Wat zegt u, DAB+? Ja, DAB+, meeste nieuwe wagens die zijn daarmee uitgerust. Met DAB+, kanaal 10B, RGR Dance.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat daar begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen er te werken en na een tijdje zijn die terug weg.
4: Volgende maand zal het parlement in Nicaragua stemmen over de afschaffing van de verkiezingen. Dat was een voorstel van de president. Die vreest de oppositie in zijn land en wil daarom verkiezingen vermijden. De VN veroordeelde zijn voorstel al en noemt het ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
6: Here we go.
7: Right now.
6: Ready?
7: Turn it up.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

terug te vinden op de website rgrfm.be. Volgen via de social media, Facebook en Instagram. En misschien wel het allerbelangrijkste, laten knallen, laten bonken. Altijd en overal. Radio.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
6: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat daar begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen er te werken en na een tijdje zijn die terug weg.
5: Volgende maand zal het parlement in Nicaragua stemmen over de afschaffing van de verkiezingen. Dat was een voorstel van de president. Die vreest de oppositie in zijn land en wil daarom verkiezingen vermijden. De VN veroordeelde zijn voorstel al en noemt het ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
7: Here we go.
8: Right now.
7: Ready?
8: Turn it up.